désolé.

Rundfunk-Sinfonieorkester Berlin onder Frank Strobel speelde de geschiedenis van een onbekende toneelspeler, gecomponeerd door de Rus Alfred Schnittke. In de ochtendeditie verder met muziek van de Pool Henryk Górecki, die in de jaren 90 onverwacht populair werd met zijn derde symfonie, ook vanwege de prachtige sopraan Dawn Abshaw die de solopartij zong. Nu uw aandacht voor zijn koorwerk Miserere opus 44 uit 1981. Miserere betekent ontferm u over mij of wees mij genadig. Een uitvoering door de Los Angeles Master Chorale, gedirigeerd door Grant Gershon. Muziek dus van Henryk Górecki.

Het Joachimkwartet speelde het strijkkwartet in D-klein van de Fransman Gustave Samazoy. Nog meer Franse componisten zoals beloofd, ruim baan voor land- en tijdgenoot Charles Tournemire, componist en organist bij onder andere de Sainte Clotilde in Parijs. Hij schreef onder andere 51 orgelmissen, maar ook pianowerk, zoals Poème Mystique opus 33. Pianist Johan Blanchard speelt nu dit werk van Charles Tournemire.

Pianist Jean Blanchard speelde Poème Mystique, opus 33 van de Fransman Charles Tournemire. Aan het einde van de ochtendeditie besteden we deze week aandacht aan een compositieleerling en leraar. Vandaag zijn dat leerling Germaine Taillefer en haar leraar Charles Cuclin. Taillefer studeerde aan het Conservatorium van Parijs en was lid van de Groupe des Six, met onder meer Poulenc en Millot. Haar muziek wordt soms beschreven als sierlijk en spontaan. Hier is het Morgensterren Trio met haar pianotrio uit 1978. Het eerste deel is een Allegro Animato, trio dus van Germaine Taillefer.

Dat was het Morgenstern Trio in het pianotrio uit 1978 van de Française Germaine Taillefer. Nu iets meer over haar compositieleraar Charles Cuclin. Behalve Taillefer waren zijn leerlingen bijvoorbeeld Poulenc en Millot. Hij was meer bekend vanwege zijn muziekkritieken dan de muziek zelf. Toch schreef hij veel symfonieën en koorwerken. Zijn Seven Stars symfonie gaat over allerlei sterren uit die tijd, uit de jaren 30, zoals Marlene Dietrich en Greta Garbo. Symfonieorkester Basel speelt nu deze Seven Stars symfonie, opus 132, van Charles Cuclin.

0: Dat was Symfonieorkest Basel in de Seven Stars Symfonie, opus 132, van Charles Coquelin. Coquelin was leraar compositie van Germaine Taillefer. Haar pianotrio hoorde u hiervoor. Tot slot van deze ochtendeditie bij de Concertzender, samengesteld door Matthijs Dekker. Bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend vanaf 7 uur een nieuwe editie. Dan beginnen we met muziek uit de 16e eeuw. Voor alle informatie over de muziek die u vanmorgen hoorde, kijkt u het best in de gids op onze website concertzender.nl. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. In 1781, het jaar waarin Mozart naar Wenen verhuisde, bracht Joseph Haydn zijn strijkkwartetten opus 33 uit. Een publicatie die de wereld op zijn kop zette. Haydn had 9 jaar geen kwartetten geschreven en deze stukken sloegen in als een bom. Veel componisten in Wenen en ver daarbuiten raakten geïnspireerd om zelf ambitieuze strijkkwartetten te schrijven. En zo ook Mozart. Tussen allerlei commerciële activiteiten en lucratieve opdrachten door schreef hij een serie van 6 kwartetten. Ze kwamen bekend te staan als de Haydn-kwartetten. Haydn heeft ze zelf ook gehoord. Na een uitvoering waarbij ook Leopold Mozart aanwezig was, merkte de meester op: "Uw zoon is de grootste componist die ik ken, persoonlijk of van naam." We laten vandaag 2 van die kwartetten horen. Te beginnen met het eerste, in G groot.

U hoorde het strijkkwartet in G, Kuchel 387 van Mozart, bijgenaamd het voorjaarskwartet, in een uitvoering door het Quartetto Casals. Mozart nam nogal de tijd voor dit project. Bijna 4 jaar duurde het voor hij het laatste werk afrondde. Dit laatste werk is zonder meer het meest bijzondere van de reeks. Dat komt vooral door de inleiding. Een langzame inleiding bij een strijkkwartet is op zichzelf al een bijzonderheid, maar echt bijzonder zijn de vele dissonanten die erin voorkomen. Die zorgen voor een geheimzinnige en duistere klank die je bepaald niet met de stijl van Mozart associeert. Anno 1785 waren er maar weinig mensen die deze muziek konden waarderen. Maar met het compliment van de grote Haydn op zak hoefde Mozart zich daar niets van aan te trekken.

0: Ja, met Billy Taylor op piano. Virtuoos. Die werd helemaal opgezweept om nog harder en nog sneller.
1: Swingen.
0: Ja, dat is toch wel prachtig. Heerlijk.
1: Wat je ook een beetje hoort is dat terwijl Miles speelt, gaan ze achter hem van hij doet het wel heel goed, maar zo dadelijk kom ik aan de beurt.
0: Mm-hmm.
1: Waarna de volgende solist zit daar te kijken van ja, maar wacht even hoor. Ze willen niet voor elkaar onderdoen.
0: Nee, ze werden, ja, het was een concurrentiestrijd. Hè? Dus ja. Virtuositeit. We gaan naar Around Midnight, 1956. Dat is bijna 70 jaar geleden bijna.
1: Ja, eigenlijk 1 jaar eerder. De plaat heet European Tour 56, althans het album. Maar het stuk is opgenomen in de USA in 55. Maar voor het gemak zijn al die wat allemaal minder bekende opnames live dingen bij elkaar gebracht. We zijn op het Newport Festival waarbij Miles met een gelegenheidsband optrad. Eventjes, hij schoof even aan. Thelonious Monk was erbij en die ging meteen zijn eigen hit inzetten. Around Midnight, Roundabout Midnight. En Miles speelde mee. En dat sloeg in als een bom. Hij werd herontdekt of überhaupt ontdekt. En later zei hij, ja, ik speel al jaren zo. Maar ja, god, hij speelde nu op Newport, ook voor de radio, voor al die mensen. En toen kreeg hij een dankbaar gehoor. Dus dit is een doorbraaknummer van midden jaren 50, Round Midnight.
2: Thelonious Monk is going to play Roundabout Midnight.

0: Voordat we naar deel 2 gaan van de serie 100 jaar geleden dat Miles Davis is geboren, draaien we nog eerst even Beck's Groove. Heel in het kort.
1: Beck's is de bijnaam van Milt Jackson vanwege de Beck's onder zijn ogen. En groove is gewoon, dus, nou ja, dat betekent dus een blues. En we horen ook Thelonious Monk. Alleen die mocht niet de solo van Miles begeleiden. Mm-hmm. Dus heel lang hoor je alleen Miles met bas en drums. Maar Miles doet het erg goed.

0: Vive la France!
1: Dit is de Concertzender, waar het komende uur gewijd is aan Renault. Net als vorige week. Na een lange stilte kwam hij in het voorjaar van 2016 sterk terug met zijn eerste cd in 7 jaar tijd. En in een van de liedjes daarop zingt hij over woorden, taal, poëzie, waardoor het leven leefbaar blijft. En hij uit zijn diepe depressie raakte. Een compositie van Renan Luce, zijn schoonzoon, jarenlang, maar begin april maakte Renaud bekend dat zijn dochter Lolita van haar man gescheiden is. Haar man, Renan Luce dus, die ook een bekende chansonnier is. Maar dit lied is er niet minder om.
2: C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse.

Renault van zijn nieuwe CD, die momenteel alle verkooprecords breekt in Frankrijk. En ook in de media is die alom vertegenwoordigd. Hij klinkt weer vertrouwd, al zou hij een jaar of 10 geleden met zijn rebelse imago niet zo snel gezongen hebben dat hij een agent had omhelst. Dat doet hij wel op zijn nieuwe CD, terugblikkend op de herdenkingsbijeenkomst begin vorig jaar van de aanslagen op Charlie Hebdo, waarbij een aantal goede vrienden van Renault werden gedood. Bij die herdenkingsmars door Parijs in januari 2015 verbroederde links en rechts voor één keer.

Miss Maggie, een ode aan alle vrouwen, behalve aan premier Thatcher. Dat lied veroorzaakte een rel in 1985 toen de Britse tabloids het oppikten en een actie tegen Renault begonnen. Die het lied trouwens ook in het Engels had opgenomen, maar dat durfde de platenmaatschappij toen niet uit te brengen. Het is fijn dat Renault nog leeft en een nieuwe cd heeft kunnen uitbrengen na al die jaren drankgebruik en roken. Dat doet hij nog steeds, dat laatste trouwens. Hij rookt nog altijd 3 pakjes per dag. Dus het is de vraag of hij heel oud zal worden, al is hij nu dan gestopt met drinken. Hij is nu begin 60. In 1988 blikte hij alvast vooruit naar zijn 100ste verjaardag, wanneer hij een kalm bestaan hoopt te leiden. Zonder al te veel plezier, maar ook zonder wensen en waarin hij alle ellende in de wereld al lang is vergeten.

Putain de Camion over de vrachtwagen die in 1986 een einde maakte aan het leven van de komiek Coluche, die met zijn motor tegen die vrachtwagen was aangereden op de autosnelweg. Renault leerde Coluche kennen in het acteurswereldje waarin hij begin jaren 70 verkeerde. Hij wilde toen zelf acteur worden en hij had ook zeker talent, want dat bleek wel toen hij in 1993 een hoofdrol speelde in de film Germinal van Claude Berry, een verfilming van het bekende boek van Émile Zola over het armoedige bestaan van mijnwerkers. De opa van Renault, die was zelf mijnwerker geweest. Als ode aan hem nam Renault datzelfde jaar 1993 een plaat op in het dialect van Picardie, waar die opa vandaan kwam. Ik draai daarvan Les Tomates.

0: samba.
1: Adios Zapata, over de revoluties in Zuid-Amerika, waar meestal niet zoveel van terecht kwam, in positieve zin in ieder geval. Renaud die was vaak erg politiek geëngageerd in zijn teksten, maar niet zozeer op zijn laatste plaat. Hij heeft laten weten ook dat hij niet meer op president Hollande zal stemmen. Die heeft hem nogal teleurgesteld met zijn rechtse beleid, terwijl hij toch als linkse kandidaat werd verkozen. Vroeger was Renaud een grote bewonderaar van François Mitterrand, die hij ook regelmatig brieven schreef. Brieven waarin hij trouwens ook flinke kritiek uitte regelmatig. De president die las die brieven ook wel, dat is later wel gebleken toen hij hem een keertje opzocht. Na de dood van Mitterrand zong Renaud in 1996 een lied over diens hond Baltiek, die tijdens de herdenkingsdienst niet in de kerk mocht, maar de hele dienst buiten voor de deur moest wachten aan de hand van, of aan de lijn van een oud minister.
2: Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé, peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien.

Op de golven van de strijd om de burgerrechten door de zwarte Amerikanen in de jaren 60 kwam er ook een grote beweging los onder Puerto Ricanen. De bekende Puerto Ricaans New Yorker, componist, pianist en orkestleider Eddie Palmieri besloot zijn muziek als wapen tegen ongelijkheid te gebruiken. En hij kwam met het beroemde Justicia la Libertad. Daarna een groep in New York die de traditionele muziek brengt. Los Pleneros de la 21. Wat José Martí was voor Cuba, denker en onafhankelijkheidsstrijder, was Don Pedro Albizu Campos voor Puerto Rico. Hier is deze Don Pedro even te horen en daarna de plena.

Zoals in het programma over de Cubaanse muziek van vorige week werd verteld, noemde een 19e-eeuwse dichteres Cuba en Puerto Rico twee vleugels van dezelfde vogel. Dit gaat nog steeds op. De Cubaan Pablo Milanés schreef de muziek op die tekst en zingt hem zelf. Tot slot een opname van de jaarlijkse demonstratie bij de Verenigde Naties in New York met het Puerto Ricaanse volkslied.

México. ¡México!

Hiermee is alweer een einde gekomen aan dit uur Mambo. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Vandaag aandacht voor twee belangrijke inspiratiebronnen voor de West Coast Jazz, Lester Young en Count Basie.

U hoorde Lester Leaps In, een compositie uit 1939 van Lester Young. Door de geniale componist-arrangeur Gil Evans herschreven tot een spectaculaire klaroenstoot die iets langer dan 4 minuten aanhoudt. Met solistische bijdragen van Art Blakey drums, Cannonball Adderley altsax, Chuck Wayne gitaar en Frank Rehak trombone. De 14-mansband heeft een hoogst opmerkelijke samenstelling. 3 trompetten, 3 trombones... plus een hoorn en een tuba. En tegenover deze 8 koperinstrumenten... slechts 3 saxofoons... plus uiteraard piano, gitaar, bas, drums. Opname New York City, 9 april 1958. Lester Young moet dit orkestrale eerbewijs nog gehoord hebben voordat hij in maart 1959 in New York City overleed, maar ik heb nergens zijn commentaar kunnen vinden. In ieder geval is de volgende versie van Lester Leaps In veel meer in Lester's stilistische straatje. Hier is Lester Leaps In nogmaals.

Dat was Lester Leaps In door Jazz at the Philharmonic, Los Angeles, juli 1944. Bijna 5 jaar na de oerversie door de Kansas City Seven. Op dat allereerste Jazz at the Philharmonic concert hoorde u als solisten Illinois Jacket tenor, J.J. Johnson trombone, Nat King Cole piano, Jack McVay tenor sax, Les Paul gitaar en Lee Young, de ruim 7 jaar jongere broer van Lester Young, drums. En de nauwelijks hoorbare bassist was Johnny Miller. Bijna 20 jaar later, februari 1964, staat Illinois Jacket als aanvoerder van een quintet in de studio in New York om het album Desert Winds op te nemen voor het Argo-label. Pièce de résistance, Lester Leaps In. De secondanten van Illinois Jacket zijn Tommy Flanagan piano, Kenny Burrell gitaar, Wendell Marshall bass en Ray Lucas drums. Het resultaat? This is a real screamer. Jacket is all over the horn, up, down and around, but not as a showboat. Al dus de New Yorkse programmamaker R.D. Harlan in de hoestekst. Here is Lester Leaps In.

De saxofonist James Moody maakte deel uit van de Dizzy Gillespie Big Band, die in het voorjaar van 1948 het bebop-evangelie naar Europa bracht. Eind 1948 keerde James Moody terug naar Europa om daar op eigen kracht zijn geluk te beproeven. Na een Europees verblijf van bijna 3 jaar keerde hij in de herfst van 1951 weer terug naar New York City. Met name in Parijs en Stockholm heeft hij tenminste 14 keer met zijn Europese collega's in de opnamestudio gestaan. Als aanvoerder van een septet met Zweedse muzici zet hij in oktober 1949 een uiterst persoonlijke versie neer van Lester Leaps in. De pianosolo is van Tore Swanerud. Hier is Lester Leaps in.

De zanger Eddie Jefferson was diep onder de indruk van de tenorsolo die u zojuist hoorde. Deze solo van James Moody gebruikte Eddie Jefferson als uitgangspunt om daar noot voor noot een geheel eigen tekst op te fabriceren. I Got the Blues. Op de plek van de pianosolo zit nu de tenor van James Moody. Hier is I Got the Blues.

Bud Johnson is ook de auteur van Memories of Lester Young. Een eerbetoon aan het tegelijkertijd onopgesmukte en geniale spel van zijn dierbare vriend Lester Young. De bezetting: 4 trompetten, piano, bas, drums plus Bud Johnson. Hier komt Memories of Lester Young, 2 delen, Blues for Lester en The Message.

Wat een leuke bluesy interpretatie van Isn't It a Pity van Sean Montero. Ja, dan is het 1935 en dan komt de opera Porgy and Bess uit van George Gershwin. In 1926 las George namelijk een boek en dat heette Porgy en dat was van de schrijver Du Bois Heyward. Hij benaderde de

schrijver, omdat hij hier een opera van wilde maken. En Du Bois Heyward schreef ook het libretto voor de opera. En dat deed hij samen met Ira Gershwin. En ze schreven ook samen de lyrics voor de, ja, ik moet zeggen aria's, want het was een opera. Maar er zijn er een heleboel in de jazz terechtgekomen als jazz songs. Dan zijn het natuurlijk songs. En dat worden er 5 vandaag. En dan de andere 3 komen volgende maand in Gershwin nummer 3. I've Got Plenty of Nothing en A Woman is a Sometime Thing. Beide van David Links. Hij doet het samen met het Brussels Jazz Orchestra. En het album heet A Different Porgy and Another Bess. En dat is een goed gekozen titel, want door de fantastische arrangementen is het echt iets totaal anders. Aansluitend, There's a Boat That's Leaving Soon for New York. En dat zette Kurt Elling, wat een luxe 2 mannen achter elkaar, in Upward Spiral in 2016. Met Joey Calderazzo op piano en Branford Marsalis op tenor. Dan heb ik ook nog It Ain't Necessarily So vandaag. Dat gezongen wordt door Jackie Hicks. Het album heet A Child is Born uit 2010. Het is een Engelse vocaliste. En ze doet dat met onder andere John Christensen op piano. En waar kunnen we beter mee afsluiten dan het allerbekendste George Gershwin stuk? En dat is ongetwijfeld Summertime. Dat wordt zo ontzettend veel gespeeld en gezongen en iedereen kent dat. Deborah Brown zette het op Kansas City Here I Come. Een album dat ze onder andere maakte met Sylvester Ostrowski. Dat is een tenorsaxofonist. Dat wordt dan de laatste. En dan dank ik Marco Wens van Reuzen voor zijn technische assistentie. En dan tot volgende maand bij Gershwin nummer 3. Tot dan!

The Great Lie. Met Jonah Jones op trompet en Ike Quebec, tenorsaxofoon. Dit is 1945. We zitten in café de Zanzibar, de nieuwe Zanzibar in New York. Een groot restaurant, annex danszaal, waar de... Ja, het had wel een beetje een chique glans, denk ik. In ieder geval, er speelde orkesten als dat van Duke Ellington en Cab Calloway. Daar gaan we nog even mee door. Ik heb trouwens de indruk dat de live-avonden van Cab Calloway, dat daar meer instrumentale nummers te horen waren dan op de plaat terechtkwamen. De platen waren voor 95% met vocalen van Cab Calloway. In de praktijk zal dat anders hebben gelegen, denk ik. One O'Clock Jump met Dave Rivera, piano, Ike Quebec, wederom tenorsax en de hoge noten trompetist was Paul Webster. Dan Lamar's Boogie en The Honey Dripper.

0: Ja, dat was het weer zo'n beetje. U kunt de radio weer wat zachter gaan zetten nu voor de buren. En dat was de Honey Dripper dus. Een bekende rhythm and blues hit uit 1945 van Joe Liggins. Veel gecoverd, dus onder andere ook door Cab Calloway. Jaap Seip heeft dit weer allemaal tot een mooi geheel weten te breien. En de volgende keer weer iets heel anders.
1: Cab Calloway en his orchestra.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 12, de perfecte imperfectie. Er is iets met het Hammondorgel wat het extra aantrekkelijk maakt. In deze aflevering proberen we dat bloot te leggen. We vragen Boy Ingwersen of het te maken heeft met de beperkingen van het instrument.
1: Ik denk dat het te maken heeft met ook een soort van lompheid en dat het niet helemaal perfect is. Want ja, ze hebben in al die elektronische orgels die ze daarna hebben gemaakt, hebben ze in principe alle imperfecties hebben ze elektronisch nagebootst. Waardoor het als een puur instrument voelt. En ik denk dat dat ook het allergrootste verschil is. Zelfs inderdaad met vinyl, dat is ook... heeft ook zoveel imperfecties en je hoort gekraak en als je er tegenaan stoot, heel veel live DJ's die zweren bij vinyl. Maar dat is ook wat een soort van de magie eraan geeft. Dat het op het moment dat je dat moet inmixen, dat het dan ook een soort van net goed gaat, net niet goed gaat. Dat je hoort dat het op het randje zit. En ik denk dat dat spanning geeft. En ik denk dat die spanning zit ook in zo'n instrument dat je die keyclick hebt, dat het allemaal, dat je die geuren hebt, dat het soms kapot gaat, dat het, ja.
2: Een orgel heeft van nature een keyclick. Ik weet niet of je die heel goed, je kan hem wel horen. Je hoort een soort van noise of zo, op het moment dat je de toets indrukt. Je hoort hem doorheen, je hoort niet alleen de toon, maar je hoort ook een soort van rare noise. En dat is eigenlijk, werd het door hem gezien als een flaw, als een fout. Dus dat hebben ze ook allemaal uitgeprobeerd te filteren, maar dat is nooit echt gelukt. Maar eigenlijk is het te gek, want het geeft ook een soort van natuurlijk geluid of zo aan het instrument. En dat zit dus ook in die baspedalen. En eigenlijk door erop te tikken, steeds weer alleen die keyclick noemen ze dat. En dat geeft die attack voor die bas. En ja, je kan natuurlijk op één noot blijven hangen, maar je kan ook meegaan met je voet. En dan kan je nog accenten geven op de noten die je wil. Dus dat is dan weer eigenlijk een tweede techniek, is dat je wel met je voet meegaat, met de linkerhand dus. Om accenten te geven, of als je even hier wat moet doen, dan pak je het over met je voet. Dit is dan alleen de voet.
0: Carlo de Wijs trekt de vergelijking tussen digitaal en analoog.
3: Het is natuurlijk een analoog instrument. En heel veel nieuwe instrumenten zijn digitale instrumenten. Nou kun je digitaal alles wat je analoog kon bouwen. Maar daar zitten een aantal factoren in, eigenlijk imperfectie van analoge technologie, die ook het karakter van zo'n instrument maken. Ook dat valt na te bouwen, hè? Maar wat ik als muzikant wil en waardoor ik ook geïnspireerd raak, is dat er een vorm van onvoorspelbaarheid in zit. Sowieso is elk Hammondorgel anders, want het is met de hand gebouwd. Er is mij verteld dat er iets van 18.000 draadjes in zitten die allemaal met de hand werden gesoldeerd en vastgezet. En dat de volgorde waarin niet op alle vlakken zeg maar even belangrijk is. Maar dat betekent wel dat het anders reageert. En dat een instrument, naarmate het ouder wordt, de analoge componenten ook gaan verlopen of veranderen of gaan interfereren met elkaar. Nou, dat maakt eigenlijk dat elk... oorspronkelijk Hammondorgel, toonwielorgel, een eigen karakter heeft. En ook in karakter, net als een mens, groeit en verandert.
0: Rob Mostert vertelt over de onvoorspelbaarheid van het orgel.
4: Ja, nou ja, zeker omdat het een oud instrument is. dat hij ook de ene keer toch iets anders klinkt dan de andere keer. Wat gruiziger of wat. Ik weet niet, dat heeft met de opwarming van de buizen te maken. Of dat hij te lang in de bus heeft gestaan, wat vochtig is. Of weet ik veel, een stoffig contactje. En op de een of andere manier word je daar niet meer door verrast. In het begin had ik wel heel erg dat ik dacht van, hoe, wat is dit? Weet je wel, Sjaak bellen. Sjaak. Maar tegenwoordig weet je dat het zich 9 van de 10 keer vanzelf oplost. Dus het is wel een soort wederzijds gevoel of zo. Dat je het instrument snapt. En dat je daar op jouw manier mee omgaat.
5: En heeft dat tikkeltje onvoorspelbare invloed op jouw spel?
4: Nee, eigenlijk niet. Maar wat wel zo is, is als bijvoorbeeld een functie even uitvalt. Dat gebeurt gelukkig niet vaak. Dan moet je wel even en dan is er ook een soort wake-up moment. Alsof je eigenlijk een soort klap in je gezicht krijgt van, hé, wat gebeurt hier? En dan is het een kwestie van snel handelen of iets anders aanzetten. En dan ga je weer door. Dus op de een of andere manier ben je altijd wel een klein beetje op je hoede. Dat dan weer wel. Dat is gewoon de sound. En met al zijn mankementen en weet ik veel wat. Maar dat instrument leeft. Voor mij is het gewoon een levend wezen.
0: Dat onvoorspelbare is karakteristiek, maar heeft altijd invloed op het geluid. Zeggen ook Frank Montis en Arno Krijger.
6: Ik zit nu nog te denken over dat gruizige. Schiet me nog te binnen. Het voordeel, hij zegt dat over als je een rental organ hebt, dat als die te gruizig zijn afgesteld, dan is het best lastig om daar ter plekke de hele sound te veranderen. Dat vind ik dan nog een voordeel van een digitaal orgel. Dat als je verschillende sounds nodig hebt, dan is het een kwestie van aan een knop draaien in feite. Als je wat meer overdrive wil, een scheurorgel, dan draai je er gewoon scheur bij en dan heb je dat. Dus dat is wel een voordeel. Ik wil niet... ik ben natuurlijk ontzettend liefhebber van een echte. Ik ga er zelf niet mee spelen, dat niet. Maar als kan wel. Maar inmiddels zie ik zoveel voordelen ook van een digitale. Dat ik toch bijna niet meer zonder kan ook. Voor de verschillende sounds die ik dan weer gebruik.
0: Voor Nico Bronsen ontstond de juiste match met de digitale XK5.
7: Ik liep eigenlijk vast, omdat ik kwam er niet helemaal meer uit. Ik speelde op een voetbas met een Wurlitzer piano en een XK3 erop, één klavier, Hammond. En ik liep toch tegen de beperking aan dat ik nooit twee klavieren Hammond had, zoals het eigenlijk hoort en zoals je het ook wil als organist. En toen werd ik gebeld door Jan Kok van Hammond Europe. En die zegt, Nico, kom eens langs, want we hebben een nieuw instrument. En het lijkt wel voor je gemaakt. Dus ik ben daarheen gegaan en ik had me al een klein beetje ingelezen. En ik dacht van dat gaat hem niet worden, want het is best een prijzig instrument. Maar ze hadden het voor me klaargezet en ik liep daar naar binnen en ik legde mijn hand op het instrument. En het was meteen duidelijk. Het was echt werkelijk binnen een seconde duidelijk van holy Moses, wat hebben ze nou toch gemaakt? Want ja, ik bedoel, als je... Als je dit als organist doet en je voelt hoe dat antwoordt, dan weet je gelijk dat er echt iets aan de hand is.
5: En wat voel je dan?
7: Nou, je voelt, dit is eigenlijk het ding. Wat ik nu doe, ik druk hem heel zachtjes in. En als ik hem wat harder indruk, komt er iets bij. Dus het gaat van dit. Dus het gaat in stapjes. Nou, hier achter mij staat mijn lievelingsorgel. Een A100 uit de jaren 60. En dat heeft die respons. Van je drukt heel zachtjes in en dan beginnen drawbars, die beginnen een beetje te lekken. En als je hem helemaal indrukt, dan krijg je het volle geluid. Maar het grote voordeel daarvan is dat als je heel zachtjes speelt, gaat het een beetje spugen.
0: Had Nico Bransen daar dan last van?
7: Nee, dat is juist
8: dat
7: wat je moet hebben.
8: Dat wil je juist hebben. En dat heb je nu dus ook met deze...
7: Ja, dat heb je nu. Dus als je zeg maar... Dan hoor je zoveel extra geluid wat reageert op hoe je speelt. Mm-hmm. Wat ik net vertelde, dus als je hem heel zacht indrukt, krijg je dit. Snap je? Hoor je dit? Mm-hmm. Dus je hoort, je hoort zeg maar de hoogste harmonische eerst en dan de kraatjes die erbij horen. En dan krijg je de dikte erbij en dan de onderkant erbij. En dat heeft allemaal, dat reageert allemaal op hoe jij het aanslaat. Ja, daarin zit, dat is echt, dat onder andere naast het gebruik van je voetpedaal, waar je ook direct een organist aan herkent.
0: En dit alles is opgelost met de XK5.
7: Wat er dus toen gebeurde, was dus een nieuw orgel en dat speelde en dat voelde als een echte Hammond, maar het was een nagelnieuw orgel en helemaal digitaal.

0: Voor Robin Piso van De Wolf geen digitale Hammond.
1: Nee, ik zou er nooit voor kiezen. Enerzijds omdat het net zo duur, al dan niet duurder is dan een oude Hammond. En natuurlijk, als we shows hebben waar we moeten vliegen, dan wordt er altijd wel iets gehuurd. En vaak kan er dan geen echte B3 gehuurd worden, omdat we, weet ik veel, op de Gran Canaria spelen, op een eiland waar gewoon geen Hammond is. Ja, dan krijg ik inderdaad een XK3C voor de kiezer of een Nord C2D. En dan moet ik het daarmee doen. Maar dat ja, klinkt, dan moet ik echt lang zoeken naar een sound. En die tijd heb je dan niet, omdat je op een festival speelt en je hebt dan een half uur de tijd om alles op te bouwen en te checken. En ik heb wel altijd meer moeite met een goed klinkende sound te krijgen uit een digitaal orgel. Ook vaak omdat er dan zo'n nieuwe Leslie bij zit. Daar heb ik al dan meer moeite mee dan dat er eens een keer wel een echte B3 met 122 Leslie geregeld is. En dan is het gewoon aan en gaan. En dat klinkt meteen vet.
0: Frank Montes is nog niet zo overtuigd van de digitale orgels.
2: De verschillen die de digitale fabrikanten heden ten dagen allemaal proberen te achterhalen, die zitten in de imperfecties van een echt orgel. En die zijn bijna nog niet. Ik bedoel, er worden allerlei pogingen gedaan hoor, en ze komen wel steeds verder met de imperfecties in feite erin te stoppen. Maar de imperfecties die maken dat het leeft. Dus bijvoorbeeld onder iedere toets zitten 9 contactpunten. Dus op het moment dat je een toets indrukt. Oh, hij staat. Nou, hij staat. Maar dan voel je al die contacten die gaan in. Dus per drawbar die je hebt, zit een contact. En op het moment dat je die zachtjes indrukt.
3: Langzaam, als je ze langzaam indrukt, hoor je de verschillende tonen op stapelen.
2: Maar daardoor, ook met je in combinatie met je eigen motoriek, gaat het leven, omdat je soms raakt in een toets net wat zachter of raak je niet tot op de bodem, waardoor niet alle 9 contacten worden geraakt. Of er zijn er een paar kapot, kan ook nog. Maar ja. het zit hem in die imperfectie, waardoor je het gevoel hebt als je het speelt dat het leeft, dat je iets terugkrijgt ervan. En dat de combinatie ook nog met die Leslie, nou ja, het klinkt gewoon heel warm.

0: J.B. Barst heeft het verschil met en zonder Leslie als geen ander kunnen ervaren.
1: Ik heb jarenlang Top 2000 live gedaan bijvoorbeeld. Dus zo'n jukebox in theater met alleen maar bam, 2 uur lang Top 2000 muziek. Met allemaal goede muzikanten, rete goede muzikanten en liefhebbers. Ik had daar in het begin had ik een digitale Hammond mee, zonder Leslie. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat kan ook niet. Ik moet gewoon de Full Monty meenemen. Dus deze Leslie, die 77, ging mee. En ineens was het van, wow, wat is er gebeurd in jouw sound? En dus, dat kwam bij de andere muzikanten vandaan. En dat, het leeft veel meer, het heeft ruimte, het heeft headroom, het heeft veel meer dynamiek.
0: De Full Monty dus, dat maakt voor J.P. Barst het grote verschil uit voor het eigen Hammond geluid. Maar er is meer dat telt. We gaan weer even terug naar Arno Krijgen en Frank Montis.
2: Nou ja, en daarnaast, dus wat Frank net vertelt, maar ook in combinatie met het volumepedaal, wat je met je rechtervoet bedient, waar je dus ja, het volume behoorlijk... Je hebt een behoorlijk groot bereik mee, van heel klein tot behoorlijk fel. En dus je kan dat beest kan je ook echt laten fluisteren, maar ook echt laten schreeuwen, als je dat wilt. En ja, dat hele bereik in combinatie met die imperfecties die het karakter bepalen van het orgel. Dat spreekt wel aan, zeg maar.
3: Ja.
2: Ja. En het is grappig wat Frank net zegt, die imperfecties. In 1934 werd het orgel uitgevonden, zoiets.
4: Ja.
2: Toen was de techniek natuurlijk nog niet zo ver om al die imperfecties. Kraakjes en sisjes en hisjes die nou in het orgel zitten, die konden ze er niet uithalen. Wilden ze wel, maar dat kon gewoon niet. En nou ja, later zijn dus de digitale varianten, die zijn dat allemaal gaan kopiëren, omdat het zo belangrijk is geworden voor het orgel. Al die kleine oneffenheden.
4: Ja, terwijl meneer Hammond zelf, die heeft echt veel moeite gedaan om het eruit te krijgen. Maar het is hem niet gelukt, godzijdank.
2: Ja.
4: Want dat is onderdeel van de charme.

0: Voor Sven Vigé zijn imperfecties inherent aan het muziek maken.
1: Ik vind ook bijvoorbeeld helemaal niet zo erg dat ik op mijn platen kleine foutjes heb of slippertjes of weet je wel, dat er imperfecties op zitten. Dat interesseert me niet. Want als ik luister naar de platen van welke grootheid, en daar wil ik mezelf echt niet mee vergelijken, maar als ik luister naar welke classic albums dan ook, dan hoor ik ook die dingen. En dan denk ik van ja, maar het gaat niet om dat iets perfect is. Het gaat erom dat het leeft en dat er expressie in zit en dat er emotie in zit en dat je die emotie ook overbrengt. En ook als producer is dat waar ik voor ga. Als iemand een take neerlegt waar alles in zit, waar is één klein vals nootje of ergens een dingetje of zit ergens kraakt er een dingetje of een beetje, kan mij dat nou schelen? Ik ga voor die emotie, want ik weet dat is waar het publiek ook voor gaat.
2: Maar dat is ook een beetje inherent aan de Hammond. Die imperfecties en het kan nooit helemaal zuiver, perfect klinken. Dus.
1: Klopt. Want juist, dat is het grappige, de imperfecties van het Hammond zijn juist dingen waar mensen zo heel erg veel van houden. Hebben we, misschien een beetje technisch, maar de key click die je bijvoorbeeld als je een toets indrukt, hoor je, en als je hem loslaat, hoor je ook zo. Zit er extra, dat zit erop. Dat is niet de bedoeling, dat Lawrence Hammond niet bedacht van, hey, dat is gaaf, dat is goed. Bij het ene orgel meer dan bij het andere orgel. Er is natuurlijk een punt waarop dat te veel wordt. Dan moet je hem even een beetje nalopen. Maar als die helemaal vers... ik denk een B3 vers uit de fabriek in 1940. Als je jezelf kon terugbeamen naar 1940. Een B3 vers uit de fabriek bespeelde. Dat je niet zo vrolijk ervan werd dan diezelfde B3 in 1978 of nu. Want nu is die vies en oud en daar zit een soort van... Die geluidjes, dat wordt veroorzaakt door een soort vuil op toetsen. Ja, daar kan Sjaak, onze Hammondman, die jullie ook geïnterviewd hebben, kan daar veel beter en technischer uitleggen dan ik. Maar dat heeft te maken met vuil.
0: Laten we nog even teruggaan naar de werkplaats van Sjaak van Oosterhout, waar Carlo de Wijs ook is.
3: Want in feite is het één grote transformator. Als je zo'n hele grote... Want hij is ongeveer zo groot, die toongenerator. Toontje wat helemaal daar zit, deze... Die hoor je ook in het toontje wat daar zit terugkomen. Weliswaar op de achtergrond, maar hij zit er wel. En als ik dat magneetstaafje dichter bij het wieltje zet, dan wordt de toon harder. En dan zie ik hem daar aan de andere kant, zie ik hem ook harder worden. En dat noemen ze dan leakage.
4: Lekkage.
3: Het lekken van het geluid naar andere tonen.
4: Ja.
3: En dat maakt het ook een heel typisch karakter, het Hammond-orgel. Als je gewoon alleen maar een 4-voet register gebruikt. Dus dat is eigenlijk maar één toon en je pakt een akkoord. Dan hoor je ineens tonen erin zitten die totaal niet aangesproken worden, maar gewoon aanwezig zijn in de toon die je dan wel toevallig hoort. Dat is...
5: Ja. En dat wordt in die moderne orgels wordt dat allemaal
3: gesimuleerd.
5: Ja. Maar het verschil is dat je dan altijd dat op die momenten hebt. Terwijl... Dat
3: dit
5: bij
3: varieert.
5: Een toonwiel, het varieert, want het hangt ook af van die stand van die spoeltjes en wat ik er dan van weet.
3: Ook als die wielen draaien, hè, als je allemaal draaien, dan ze draaien niet met dezelfde snelheid. Dus elk wiel heeft zijn eigen snelheid. Maar dat betekent ook dat de faseverdraaiing tussen al die tonen ook continu schuift.
6: Ja.
3: En dat is die levendigheid van het geluid die je gewoon hoort. Zijn alle fases gelijk, zoals met een elektronisch orgel met delers? Dan zijn alle fases altijd gelijk. En dan krijg je dat vieze geluid als je een akkoord pakt. Bij dit krijg je echt zo'n heerlijk, romig, warm, levendig geluid.
0: Kijk, zo zit dat dus. Terug naar Sven Vigé.
1: En daarom is het ook heel lang niet goed gelukt door de fabrikanten van digitale orgels om een goede replica te maken, omdat... Dus dat ze die randomness van dat vuil... Ja, dat is natuurlijk veel te complex. Dus ze hadden was alle in- en uit-noise was hetzelfde. En eigenlijk pas nu, met de laatste generatie Hammond, de XK5... daar kan je het nu per toets instellen in en uit. Dus je kan daar nu de randomness zelf in aanbrengen.
2: Echt waar?
1: Ja. Ja, dan wordt het echt heel, heel echt, zeg maar.
2: Dus je brengt de imperfecties aan in het
1: Ja.
6: In de nieuwste, ja. De nieuwste elektronische ja. Hammond.
2: En die gebruik je ook bij ja, optredens?
1: Die gebruik ik zelf ook live. Ja. En daar heb ik zelf ook die imperfecties in aangebracht.
6: Als je hier je opnames maakt, speel ja. je dan op de A100?
1: Ja, uiteraard. Ja. Ja.
6: Dat is toch fijner of ja. echter dan de...
1: Ja, ja, het is nog net gewoon... Je hebt de galm die erin zit, is een echte spring reverb. Als je het te hard tegenaan stoot, gaat hij ongecontroleerd rammelen. En dan dat is een hels kabaal. Maar dat is helemaal te gek. En ja, het orgel voelt gewoon de toetsen. Inderdaad, die randomness van die keyclick. En er zit toch een soort diepte ergens in dat laag. Wat ik nog niet uit digitale apparaten heb horen komen. En als je gewoon... lekker met een band speelt en weet je wel, live. Dat zijn vrij subtiele verschillen. Die, maar toch, ja, de echte oude toonwielen hebben toch een soort van diepte die nog steeds onnavolgbaar is. En ook weer die imperfectie. Is, ja, dat is een beetje de rode draad van dit gesprek. Geen mens is perfect namelijk. Dus zodra wij geconfronteerd worden met iets dat... perfect is, dan haken wij vaak af. Want daar kunnen we niet zoveel mee. Daar kunnen we ons ook niet aan relateren, weet je wel.
0: Ja, met deze wijze woorden sluiten we deze podcastserie af. Dit was de laatste aflevering van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van

0: En dit was het podcastgedeelte van aflevering 12 van de Hammond Podcast. We spraken met 14 Hammond-spelers die we van alles vroegen over hun muziek, hun instrument, hun helden en voorbeelden, de techniek van het orgel en nog veel meer. Alle afleveringen zijn natuurlijk nog terug te horen, met alle muzikale aanvullingen via de website van de concertzender en alleen de podcast, dus zonder de aanvullende muziek, op Spotify. Zoek gewoon naar de Hammond Podcast.
1: Deze aflevering over de zogenaamde perfecte imperfectie vullen we aan met de muziekkeuze van Jos Eilert, videoproducent van onder meer New Music Now. Aad sprak met hem onder andere over een van de eerste Nederlandse Hammond-spelers, Rob Franken. Jos is zijn leven lang al gefascineerd door geluid, ook het geluid van het Hammond-orgel.
2: Dat zeg je goed, dat is al vanaf mijn zesde zo, bij wijze van spreken. En dat Hammond-orgel heeft ook vanaf die tijd altijd een rol gespeeld, omdat dat te maken heeft met de fascinatie voor geluid. Je ziet heel veel mensen zie je overswitchen van piano naar Hammond-orgel, omdat Hammond-orgel natuurlijk veel meer mogelijkheden biedt om ander geluid te produceren. En later gaan ze naar de Fender Rhodes of naar het synthesizer. Maar het is altijd een zoektocht naar geluid. En bij mij is dat ook zo, we hebben elkaar vaker gesproken, ook in de sfeer van progrock. Maar bij mij is dat ook zo, het is altijd een zoektocht naar dat geluid wat ergens om het hoekje toch herkenbaar is en wat je zoekt. Hè. En het Hammond-orgel speelt daar een grote rol in. We hadden thuis een platenkoffertje toen ik 6 jaar oud was. Ik heb dat platenkoffertje nog steeds, dat is wel heel lang geleden. Ja. Het ruikt nog precies hetzelfde. Mm-hmm. En er zat een singeltje in, onder andere van Ken Griffith, die de Koekoekswals speelde. En mijn ouders, die waren daar ongelooflijk fier op dat ze dat hadden. Ja. En later had je natuurlijk allerlei andere vormen van Hammond-orgel. De beroemde muzakplaten. En je had Korstijn natuurlijk met Doors. En dat speelde overal een rol. Maar ook in de jazz kwam dat veel op. En mijn eerste ervaring met Hammond-orgel was Rhoda Scott. En waar de Peddlers. En allemaal van dat soort platen. Maar ook de Earring. En dat was mijn grote liefde in die tijd. Toen was ik een jaar of 14, misschien 15.
3: Maar de Earring, dan denk ik toch eerder aan de betreurde gitarist. George Kooijmans.
2: Ja.
3: En aan Cesar Zuiderwijk, de drummer. En natuurlijk aan Barry Hay. En trouwens, laten we hem dan ook maar noemen, Rinus Gerritsen.
2: Ja.
3: Maar toch niet meteen aan Hammond-orgel.
2: Nou, de Earring, dat is natuurlijk, dat is een commerciële fabriek. Hè. Dat is door de jaren heen wel gebleken. Maar die zijn vanaf het begin ook, Robert Jan Stips heeft natuurlijk nog een paar platen met ze gemaakt. Ze hebben voortdurend gezocht naar ander geluid. Mm. En daar speelde het Hammond-orgel ook een grote rol in. Op de tweede studioplaat van de Earring, daar stond het singeltje In My House. My House heette dat. Het was een top 40 hit. Daar komt het Hammond-orgel voor het eerst voor. En dat kwam omdat Kees Schrama, ons allemaal wel bekend van latere activiteiten bij de Buma en Session en het Noordzee Jazz Festival, et cetera. Kees Schrama speelde daar op verzoek van Ferdy Haaien het Hammond-orgel. En gaf les aan Rinus om toetsen te spelen.
3: Oké. Okay.
2: Dus op latere platen hoor je nog wel keyboards, want dat is allemaal Rinus. Maar op dat singeltje en ook op de dubbel LP On The Double komen nummers voor met Hammond-orgel ingespeeld door Kees Schrama.
3: Hebben we dat singeltje?
2: We hebben dat singeltje.
3: Laten we dat gaan draaien.

0: Ewing.
1: Ewing. Ja, Kees Schrama.
0: Kees Schrama.
1: Die, gekke Casey stond hij.
0: Gekke Casey, zo heette die, ja. En hij was eigenlijk een soort leraar van Rinus Gerritsen qua toetsen. Hè. Mm-hmm. En latere platen, zoals jij die daar hebt staan, dan worden er zeker nog toetsen gespeeld, maar dat is allemaal Gerritsen. Ja. Tot die tijd is het Kees Schrama zo ook op het roemruchte nummer, wat mij echt nog voortdurend bijgebleven is, op de dubbel LP, de dubbel van die Ewing, dat heet Backbiting Baby. Dan hoor je de Hammond orgel in al zijn ronkende glorie.
1: Ja.
0: Wil je dat horen?
1: Ja,
0: okay.
1: Graag.

0: Ja, dit is wel psychedelisch, hè?
1: Dit is absoluut psychedelisch, ja. Ja. En die plaat van de Floymarkt, waar jij die in die foto ook, dit themaatje zit daar ook in, hè? Wall of Dolls heet dat nummer.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Goed, een voorbeeldje.
3: Nou was Kees Schrama, zei je, Jos, een van de drie belangrijkste Hammond-organisten in Nederland, hè? Ja. In de tijd, in de jaren 60.
1: Kees Schrama speelde dus een rol bij de E-Ring, hè? En die bracht vervolgens zelf ook een plaat uit, of meerdere overigens, hè? Dit is een plaat, oh ja, die kwam er met Crazy Casey, waarbij de E-Ring dus de begeleidingsband werd.
3: Uh-huh.
1: En dat hoorde allemaal bij een bepaalde fase. De producer hiervan was Jaap Egmond. En op deze plaat is een nummer geschreven, meerdere nummers geschreven, door Joop Scholten. En Joop Scholten was gitarist bij de Rob Franke Band. Rob Franke Organization. Okay. Dus dat leende elkaar muzikanten uit. Die zaten in hetzelfde circuit. En Rob Franke, die heeft net als Kees Schrama, dat zijn autodidacten. En die zijn groot geworden in het spelen voor het Amerikaanse leger in allerlei jazzachtige showbands.
3: In Nederland of in Duitsland?
1: In Frankrijk en Italië. Ah. Ja. En die kwamen elkaar natuurlijk tegen. En Kees Schrama, die kende natuurlijk Rob Frank. En Rob Frank heeft in 64, 65 als eerste singeltje uitgebracht. Toen was hij 24. En later kwam hij met de Organization. Die speelden allemaal dat soort dingen. En die komen eigenlijk uit de jazzwereld, zo moet je het zien. Dat zijn showorkesten met heel veel jazzmateriaal uit die periode.

0: Een andere meneer is Paul Ruijs. En Paul Ruijs, die kennen we van de Millers. En dat is ook een showorkest, mm-hmm. zeg maar, de jaren 50. Hè, ook veel jazz georiënteerd. En die kwam met een plaat met Han Binning. En met Wim Overgouw, die we later nog heel vaak tegen zien komen. Dus de splitsing die je later zag in wat dan goede muziek was en Hilversumse muziek, die was in de beginjaren helemaal niet zo relevant.
1: En Hilversumse muziek, daar bedoel je dan mee, laten we zeggen, de hitgevoelige top 40-achtige muziek?
0: Ja, maar ook de Rogier van Otterloos en Session en Phonogram, zoals Willem Duis het noemde, de Hilversumse maffia. Dus dat is natuurlijk dicht gesmeerd met violen en dat soort zaken. Ja. En in het begin speelde dat helemaal geen rol, want het kwam uit de jazz. Dus die drie jongens die komen allemaal, eigenlijk hebben allemaal dezelfde achtergrond. Kees Schrama is producer geworden. Paul Ruijs is blijven spelen, maar op dat niveau, zeg maar. En Rob Franke, waar het vandaag over gaat, is eigenlijk steeds meer gaan zoeken naar de verschillende vormen die het geluid van de Hammond-orgel zouden kunnen bepalen. Want hij was pianist. Hij was pianist van het Klaus Baas trio in Duitsland. Dat was een drummer die later ook met Klaus Doldringen heeft gespeeld, heel veel. En hij was pianist, maar hij schakelde over naar elektrische instrumenten, zeg maar even het Hammond-orgel. En dat betekende dat hij veel meer mogelijkheden had om geluid te boetseren. Veel meer dan op de piano. Want je hebt met die registers en met je pedalen en met je volumeregelaar kan je natuurlijk heel veel dingen doen. Heeft hij een aantal dingen gemaakt. Altijd een beetje dienend. Maar steeds op zoek naar geluid. En later, maar een paar jaar al over 1972, dat is niet zoveel later... gaat hij overschakelen naar Van der Rhodes elektrisch piano. En hij blijft al die drie dingen spelen. Hij blijft Hammond spelen, hij blijft piano spelen naar Van der Rhodes. Maar hij is natuurlijk groot geworden met Van der Rhodes. En wat minder met het Hammond-orgel.
1: Dus de Hammond-periode, hij is begonnen als pianist.
0: Ja.
1: De Hammond-periode is echt jaren 60.
0: Ja, eind jaren 60.
1: En hij had echt ook een band rond het Hammond-orgel,
0: toch? Ja, Organization. En die hebben twee platen uitgebracht. Pomma Sol en Obladi Oblada.
1: Naar het nummer van de Beatles.
0: Juist, en er staan allemaal covers op. En het zijn allemaal vaak covers en sommige dingen die hij zelf geschreven heeft. En wat hij dan doet met die twee platen. Ik heb deze wel uit de oude Phonos-bibliotheek.
1: Band rond het Hammond-orgel,
0: toch? Organization. En die hebben twee platen uitgebracht. Pomma Sol en Obladi Oblada.
1: Naar het nummer van de Beatles.
0: Juist, en er staan allemaal covers op. En het zijn allemaal vaak covers en sommige dingen die hij zelf geschreven heeft. En wat hij dan doet met die twee platen. Ik heb deze wel uit de oude Phonos-bibliotheek. Wat hij dan doet met die twee platen.

Na het Amerikaanse avontuur van Toon Hermans was dat Edith Piaf met Mon Manège à Moi, vrij vertaald mijn eigen draaimolen. En dan was er ook nog dat fraaie deuntje dat iedere liefhebber van Laurel en Hardy films onmiddellijk kan thuisbrengen. The Trail of the Lonesome Pine, dat we kennen uit Way Out West, met als bonus dan ook nog een koddig dansje. Maar dit was een versie van Eigen Bodem door het documentaireorkest De Bo Hunks. Een van die albums van een van die albums waarop ze muziek spelen uit Laurel en Hardy films. Uit het vooroorlogse Duitsland, het vrolijke orkestje Weintraub's Syncopators.

0: Going out of hearing now.
1: Dat was het duo Maynard en Morris, folk uit de eerste helft van de vorige eeuw. We zijn er weer door wat dit Paleis van de Weemoed betreft. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip.

0: Dat was Gymnopédie nummer 1 van Erik Satie, gespeeld door Reimert de Leeuw. Deze uitzending hebben we Philip Rutgers als gast voor een interview. Philip, gefeliciteerd met je nieuwe album Ré Satie Picturing the Invisible. De combinatie van jazz en klassieke Franse impressionisten is vaker gedaan, maar jij hebt je echt verdiept in zijn complete oeuvre. Wat trok je zo aan in de klankwereld van deze componist?
1: Nou, heel veel. Met name het gebruik van de harmonische taal en de open vragen die je in zijn muziek tegenkomt. Dus het zijn eigenlijk een soort van losse fragmenten die hij gebruikt en een beetje willekeurig aan elkaar zet vaak. En ja, en dat vond ik toch wel heel inspirerend, ja.
0: De ondertitel van de cd is Picturing the Invisible. Wat is dat onzichtbare in de muziek van Erik Satie dat je probeert te vangen en te visualiseren?
1: Nou ja, dat sluit daar dus een beetje bij aan. Want heel veel stukken die, over die losse fragmenten, waar dus eigenlijk geen antwoord op is, dat is voor mij het onzichtbare eigenlijk. Dus de verbeelding van iedereen die de muziek hoort, die heeft een ergens, die denkt aan iets. Of sommige mensen zien kleuren of beelden. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar het feit dat het iets met je doet, dat is natuurlijk het onzichtbare. Hm. En dat is.
0: Oké. Satie stond bekend om zijn minimalisme, melancholie en een flinke dosis absurde humor. Hoe vertaal je die typische, soms ironische Satie-vibe naar de dynamiek van een modern jazz-trio?
1: Tja, daar zat ik best lang mee te worstelen, omdat ik toch ook mijn eigen idee wil geven aan die muziek. En het zou niet alleen maar een imitatie zijn of een dat ik opnieuw Erik Satie speel. En juist zeg maar het ritmische geven, ook met onregelmatige maatsoorten spelen of met ritme spelen of baslijnen en dat soort dingen, dat is natuurlijk juist leuk in een pianotrio. En daarom, ik heb eigenlijk die twee kaders opgesteld van oké, heel ritmisch, leuke baslijnen, wat onregelmatige fragmenten en dan klanken van Erik Satie en dan proberen om dat steeds dichterbij te krijgen. En daar was ik wel een tijdje mee bezig, inderdaad. En uiteindelijk heb ik, en ik weet nog, er was een, in het begin zat ik heel erg na te denken, hoe ga ik dit doen? Ga ik gewoon een soort van, Erik Satie en dan een vage herinterpretatie doen wat in mij opkomt, maar wat misschien niet echt iets met Satie te maken heeft of misschien op een verre abstractie. En toen kon ik daar eigenlijk niet, of de andere keus, ga ik gewoon echt zijn materiaal herspelen, maar eigenlijk was ik met allebei niet zo tevreden. Dus uiteindelijk heb ik gewoon het boek gepakt en heb gewoon in de zomervakantie een soort van, niet alle, maar heel veel stukken gewoon doorgespeeld om meer zijn stukken te begrijpen. En toen kwam ik toch steeds meer materiaal tegen, met name ook bij voor mij in ieder geval onbekendere stukken, zoals Usput bijvoorbeeld, of hele abstracte stukken eigenlijk, die ook niet zo bekend zijn als de Gymnopédie of de Gnossien.
0: Dus je moest eigenlijk een beetje dieper graven om tot iets te komen.
1: Ja, precies. En op een gegeven moment dacht ik, wauw, dat is echt een heel leuk voicing, of dat is een hele mooie klank. En toen heb ik eigenlijk gewoon hier een maat gepakt en daar een maat gepakt en dan gewoon allerlei fragmenten en die gewoon opnieuw in elkaar geknutseld.
0: Op dat moment vond je de inspiratie eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Ja. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. We gaan nu luisteren naar Philip's trio in de stukken Gymnopédie, Gnossien Interlude 1 en The Swing.

0: Voor dit album heb je fragmenten en motieven uit Satie's complete werk verzameld, herschikt en hervormd. Hoe ging dat praktisch in zijn werk? Was het een proces van rigoureuze deconstructie of bleef je juist heel dicht bij zijn originele partituur?
1: Goeie vraag. Dat verschilt een beetje per stuk. Ik weet dat ik bij de Gymnopédie bijvoorbeeld heb ik eigenlijk als een van de weinigen stukken gewoon echt het origineel gebruikt. Hm. En gewoon dezelfde volgorde en ja, dus dat is eigenlijk het enige stuk wat gewoon, denk ik, op die manier ook het meest herkenbaar blijft. Ja. Alhoewel er een andere rhythmische Konstruktion onder sitzt, die je niet direkt hört. Na ja, gut, das klingt nicht heel strak. Das war gut, also einige sind wie eine andere Rhythmen, die da unter sitzt. Mal, ja, und das sind auch nicht so helfen Improvisation. Ich werde wel noch, na, ein Ladstück von Gymnopédie, bijvoorbeeld, ist. Naja, in het origineel voor ons mij zijn het maar 3-4 maten of zo, maar ik vond het een mooie klankkleur. Dat is, naja, voor de nerds of die dat stuk spelen, op een gegeven moment gaat hij een beetje naar een Friedrichsche klank van E. En nou, dat vond ik wel een interessante wending, dat gebeurt heel aan het einde. En dan wilde ik even op blijven hangen met het trio. En ja, dus daar gaat het dan, zeg maar, door de improvisatie een beetje een andere kant op.
0: Ja.
1: En, maar goed, andere stukken, bijvoorbeeld de Gnossien, bijvoorbeeld. En, nou ja, goed, de meeste mensen spelen volgens mij de eerste heel vaak. En, maar hij heeft er 6 van geschreven.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk fragmenten uit 1, 3, 4 en 6 gebruikt, zo uit mijn hoofd. En, nou ja, niet omdat het nummer 3 was, maar omdat daar dus materiaal in was, waar ik dacht van, hé, dat is heel leuk.
0: Ja.
1: En dus dat is eigenlijk een verzameling van allerlei klanken van Autignossiens.
0: Ja.
1: En soms heb ik het ook wel aan elkaar gezet, dan weer door een eigen fragment ertussen te zetten, wat dus dan echt door mij geschreven is. En nou ja, echte kenners zullen Gnossien, denk ik, nou ja, gedeeltelijk terugherkennen. Hm. Maar ik denk dat je daar echt goed moet inzitten om dat echt goed te horen.
0: Marcel Worms bijvoorbeeld.
1: Misschien.
0: Ja. Volgende vraag. Satie schreef heel vaak verstilde, statische muziek. Hij vond immers de muziek d'ameublement uit. Hoe laat je die statische stukken toch een beetje swingen?
1: Tja, niet heel veel. En volgens mij hebben we maar 1 echt swingstuk. En die ik trouwens wel zelf heel erg leuk vind. Want die heeft ook weer een hele eigen humor. En nou ja, zeg maar in die zin, wat, nou ja goed, ik weet natuurlijk dat Sunmi ook heel veel met kleuren speelt. Op de drums en met name de backends. En dus in die zin verwacht ik van haar ook niet, nou ja, het hangt ook een beetje van het stuk af, maar ook meer een invulling qua kleur. En dat werkt heel goed met die openklanken van Satie heel vaak.
0: Ja.
1: En, maar goed, het was wel een zoektocht naar alle 2 manieren, zeg maar.
0: We luisteren nu naar de stukken Oespoets, Gnossien en Patchwork Prelude.

Frank Grasso Big Band met Barry Block, Jumpin' on Main and Mercer. En in het begin van het gesprek met Jeroen de Valk refereerde hij aan de versie van The Song Is You, die staat op die plaat van Evert Hekkema met een feature van Sandy Moss. En die laat ik je nu graag tot slot horen. Ik geef je wel even die hele bezetting. Evert Hekkema trompet, Nico Bunink piano, Sandy Moss tenor, Fred Pronk bas en John Engels slagwerk. En die opnames die werden gemaakt in de VARA Studio 2 op 27 april 1981. Die zijn nog steeds beschikbaar, hè, die opnames, via het VARA Jazz Label. Daarover meer informatie in een latere editie van In Jazz, want daar luister je naar. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog gedag allemaal.

Lighthouse Pat was het laatste stuk van deze 12e aflevering van de reeks over Horace Tapscott. Samenstelling Ken Vos. De volgende keer, opname uit 1989 tot 1995.

Je luistert naar World of Jazz Live. Het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en world van de mooiste podia in Nederland. Lucas Figueiredo Santana, geboren in 1993, is een veelzijdige Braziliaanse saxofonist, klarinetist en fluitist die sinds 2015 in Amsterdam woont. Zijn muzikale reis begon in Brazilië, waar hij invloeden uit de traditionele Braziliaanse muziek, zoals samba jazz en bossa nova, combineerde met de expressiviteit van jazz. Zijn unieke geluid bracht hem internationale erkenning. Lucas Santana is de eerste muzikant die aan de slag gaat onder de vlag van JOC Productions, het nieuwe productiehuis van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Sinds januari van dit jaar brengt hij zijn project Candomblé in Nederland naar de concertzalen. Zo kwam hij op 9 januari in Tivoli Vredenburg's Cloud 9 te staan, waar hij met zijn 10-koppige Grand Orchestra en 2 dansers het podium betrad. Het programma bestaat volledig uit nieuwe composities, maar het gaat voor Santana om meer dan het presenteren van nieuwe muziek. Met Candomblé wil hij ruimte bieden voor verdieping op de cultuur, de geschiedenis en de identiteit van de Afrikaanse diaspora in Zuid-Amerika. De voorstelling is gebaseerd op 4 pijlers: remember, reflect, acknowledge en celebrate. Aan de hand hiervan neemt Santana het publiek mee op reis door het verleden, het heden en de toekomst van Zuid-Amerika. Zo viert hij het leven in al zijn complexiteit en schoonheid. De band bestaat uit Lucas Santana op altsax, Timothy Banchet op piano, Matthäus Nikolaevski op bas en Joran Vroom op percussie. De blazers en dansers vindt u terug op de speellijst op de website.